0: Jan Oek en Frank Kemmer.
1: En Jan Oudwaardwinder.
0: Ja.
1: Daar waren we nu haldisch moeten wij zo staan.
0: Ja, hij correct.
1: Ja.
0: We zijn erg aan de nieuwe twee, eerste drie voor Christel. Spust met twee. Twen, Twen er staatsminister in Denmark. Twen er staatsminister in Denmark. Ja, hallo, kan je het met?
2: Helemaal zeker niet doen. Wij zijn nog net de Frederiksen, hè?
0: Ja, correct.
2: Ja.
0: En goed dag, Jan. Ja, spørsmål 3. Hva heter svensken som vært verdensmester i boksning i 1959? 576, 81, 410.